0: Kids Radio, ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein. Van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riemen vast, daar gaan we.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks zag de laatste tijd zo slecht dat ze haar eigen toverboek niet kon lezen.
1: Vier waardeloze wandelstokken. Ach, ik wou zuurstokken toveren, die kleine lettertjes ook. Ach, gelukkig zijn er spreuken voor betere brillen. Primi, prami, brillendoos, optica, formatica, fortissimo's.
2: Ja, wat gebeurt er?
3: Je bril is vergroot. Oh, die heks is weer bezig. Hè?
1: Slangenstaart met slagroom. Sterker moest die worden, niet groter.
2: Het lijkt erop dat u ook mijn bril heeft omgetoverd naar een reuzenmaat.
1: Oeps, ben ik een beetje uitgeschoten.
3: Ja.
1: Wegwezen, mijn bril is belangrijker.
3: Ja, maar Ko kan niet zonder zijn bril. U zou tenminste kunnen zeggen dat het u spijt.
1: Spijt?
3: Ja.
1: Heb ik daarvoor walgelijke wetenschappen en gruwelijk gemeen zijn gestudeerd? Om aardig te gaan doen? Ja, oproepelen jullie onderdeurtjes.
2: Ja, geen stijl. Ja.
1: Verkleiningen. Mussennesten.
3: Dat kan toch niet zomaar?
1: Mierenneuzen.
3: Zijn heksen.
1: Mussennissen.
2: Oh. Wat heeft u gedaan?
1: Had hij maar niet in de weg moeten lopen.
4: Maar dit is zelfs voor een kabouter te klein, hè?
1: Onzin.
2: U maakt de ene fout naar de andere.
4: Ja.
2: En u zegt niet eens sorry.
1: Beginnen jullie daar nou weer over? Verdwijn, voor ik jullie laat verdwijnen.
4: Maar
1: en onthoud, een heks zegt nooit sorry.
5: Laatst heeft ze de bezem van Assepoester per ongeluk betoverd.
2: Ja, vorige week zat de put van vrouw Holle vol met vleermuissnot.
4: Ze wordt zo kippig, hè, dat ze haar eigen boek niet goed kan lezen.
6: Kippig? Als ze maar niet overal eieren gaat leggen.
4: Kippig betekent dat je niet goed ziet, Q.
2: Ze is te koppig om iemand om hulp te vragen.
4: Ja.
2: Of om sorry te zeggen.
6: Ja, is ze nou kippig of koppig?
5: Ze moet een nieuwe bril.
2: Mijn bril, die ligt nog bij het snoephuisje. Als de reus erop gaat staan, heb ik niks meer om door de heks te laten verkleiden als ze ooit eens wel een goede bui heeft.
1: Slangenstaart met slagroom! Oh, er staat toch bierennesten, luizenissen? Oh, mijn boek! Een postzegeltje! Dat is niet meer te lezen! Oh, dit is het einde van mijn heerlijke heksenbestaan!
2: Gestraft voor haar onhandigheid. Mooier kan niet.
4: Maar je bril dan.
2: Oh.
4: En moet ik altijd zo klein blijven?
2: Ja.
4: Heks?
1: Wie praat daar?
4: Ka, de mini-kabouter. En klein genoeg om uit een piepklein toverboekje een spreuk voor te lezen.
1: Help je me? Dat zou akelig aardig van je zijn.
4: Maar dan heb ik eerst één toverspreukje van u nodig. Hij staat niet in het boek. Iedereen kent hem. En hij gaat zo. Het spijt me. Of, sorry.
1: Een heks zegt nooit. Goed. Sorry.
2: Ja.
4: Zegt u maar waar ik moet zijn.
1: Achterin staat een terugdraai toverspreuk. Lees hem voor en ik zeg hem na.
4: Ja, hier. Riviera, Rivora, Riversa.
1: Riviera, Rivora, Riversa.
7: Eindelijk. Dit formaat staat me beter. Dank u wel. Eerste heks die toch sorry durfde te zeggen.
1: Beloof me dat jullie het nooit aan andere sprookjesbosbewoners doorvertellen.
2: Nou, dat kunnen we niet beloven. Het spijt ons.
7: Sorry, heks.
1: En nou, afkrassen, krielkaboutertjes. Ik heb alweer spijt van wat ik heb gedaan.
0: Als je iets fout hebt gedaan, is het netjes om sorry te zeggen. Dan blijft niemand lang boos. Zo had Klein Duimpje eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger that.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Woezel en Pip gaan verven. Ze hebben verf en papier gekregen en gaan vandaag een mooi schilderij maken. Woezel weet al wat hij gaat schilderen. Pip nog niet. Of toch wel?
1: Ik neem rood. Dat vind ik zo'n mooie kleur.
2: Ik vind blauw het mooist. Ik ga een gevaarlijk kasteel maken. En jij, Pip?
1: Ja! Kijk, Woezel. Wat vind je ervan? Ben ik nu niet een echte dame?
2: Oh, Pip. Wat heb je nou gedaan? Je mag toch niet op jezelf verven? Als tante Perenboom dat ziet?
1: Wel hoor. Mag best. Ik was het er straks gewoon weer af.
2: Nou, oké.
1: Kom op, we gaan het hele hok mooi maken. Kijk, Woezel. Dit wordt ons snoephuisje. En dan is het dak vol met koekjes.
2: Tja, koekjes zijn natuurlijk wel lekker. Ja, Pip. En hier zijn ook nog een heleboel snoepjes.
1: Zo, en hier nog een spekje.
2: Hey, Pip, hier was ik.
1: Pff, kijk eens, Woezel. Jij kan ook wel een kleurtje gebruiken. Spekje op je neus, Woezel.
2: Nou, Pip.
1: Haha, mis.
2: Splash.
1: Klats.
2: Splitter.
1: Klats. Waf, waf, waf.
2: Dit is een heel leuk spelletje, Pip.
1: Zo is verven nog veel leuker. Klats.
3: Woezel, Pip. Foei. Wat zijn jullie aan het doen? Kijk eens om jullie heen.
4: Dat wordt mij toch wel een beetje te dol, zeg.
1: Oh jeetje. We zagen niet iedereen.
3: Ja, het is goed met jullie. Ga snel water halen en maak alles schoon. En begin maar bij jullie hok, want dat ziet er echt niet uit.
1: Nou. Wat een werk, hè, Woezel?
2: Oh jee, het wordt alleen maar erger. Hoe krijgen we dat nou schoon?
1: Ja, eigenlijk moet de hele tovertuin onder de douche.
5: Onder de douche? Wat hoor ik? Heeft er iemand water nodig?
1: Oh, regenwolkje. Ja, we hebben heel veel regenwater nodig.
5: Regenwater komt uit een regenwolk. Kom voor elkaar, jongens.
3: Nee. Wacht even, Pip. Zijn jullie niet vergeten iets heel belangrijks te zeggen tegen iedereen?
1: Oh ja. Sorry, iedereen.
2: We bedoelden het niet zo, hoor.
1: We zullen het nooit meer doen.
3: Goed zo.
1: Hey, Woezel, zullen we morgen een mooi schilderij gaan maken?
2: Ja, goed idee, Pip.
0: Als de hele tovertuin weer schoon is, gaat het regenwolkje weer fijn ergens anders regenen. Woezel en Pip zijn heel blij dat het toch nog allemaal is goed gekomen. En morgen gaan ze een mooi schilderij maken. Voor iedereen. En zonder te knoeien.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Kids Radio is de allerleukste app van de hele wereld. Groetjes van Sofia.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een treurende muziekboom. Je hoort het goed. Een muziekboom die verdrietig was. Het begon allemaal zo. Er was eens een wolf die snakte naar een hapje roodkapje.
1: Het is leuk om een lied te zingen in het bos, in het bos.
2: Kijk mijn aanstaande maaltijd nou toch eens blij bloemen plukken.
3: Oh, hallo.
2: Ja, dag. Kon ik haar maar meenemen naar een plek diep in het donkere bos, waar geen pottenkijkers zijn. Als je zingt, dat is het. Ik ben geniaal.
1: Uit mijn hoofd.
2: Hallo.
1: Dag meneer de wolf.
2: Je zingt leuk. Ik ken iemand die je daar een enorm plezier mee zou doen.
1: Ja? Ik mag van mijn moeder niet met vreemde wolven praten.
2: Je moeder heeft groot gelijk. Jammer alleen voor die zielige muziekboom.
1: Muziekboom?
2: Ken je die niet?
1: Nee.
2: Staat ergens diep, diep, diep in het donkere bos.
1: Oh.
2: Alle liedjes die in de lucht hangen, vangt die op.

0: Ja, zo kan hij de muzieknoot aan zijn takken laten groeien.
1: Maar waarom is de muziekboom zielig?
0: Hij heeft al een tijd geen mooi liedje gehoord. Nog even en hij is al verdorren van verdriet.
1: Ik wil de muziekboom beter maken. Waar staat hij?
0: Ga vanavond naar de rand van het diepe donkere bos. Ze zeggen dat je hem daar kan horen jammeren.
2: Het diepe, diepe donkere bos. Daar was Roodkapje nog nooit geweest. Ze vond het best eng. Maar een sprookjesbos zonder muziek, dat kon ze zich niet voorstellen. Ze moest de muziekboom een liedje gaan brengen.
1: Geen gejammer. Hoe klinkt de jammerende muziekboom eigenlijk?
3: Ach en nee!
1: Daar is hij!
3: Jammer de bammer!
1: Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing, als ik zing. Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing.
0: Mooi, maar te zacht. Kom iets dichterbij, Roodka, onbekende jonge dame.
1: Voor een lied vraag je naar Roodkapje elke keer. Lieve boom, ik zing graag en
0: nog
1: het is...
0: Nog een ietsie, pietsie dichterbij.
1: Dank je wel dat je ons muziek geeft elke dag, elke dag.
4: Roodkapje, wat doe je daar?
5: Jij lijkt mij zo verdwaald als een vis in een hooiberg.
1: Dit is de muziekboom. Hij zorgt voor de sprookjesbosmuziek. Maar dan moet ik hem eerst beter zingen.
5: Een boom geeft appels, kersen, peren, maar deze hier kan musiceren?
0: Roodkapje zong net een liedje voor me, maar ik moet nu even alleen zijn met de jonge dame, omdat ik haar een heel mooi, maar heel moeilijk lied moet leren, dat alleen gezongen kan worden door kleine meisjes met rode kapjes.
1: Maar hoe gaat het dan?
3: Nou, tja, kijk...
4: Zing het dan?
1: Ja.
4: Of ben je geen echte muziekboom?
0: Zeker wel. Het gaat ongeveer zo. Wie mooi wil zingen, heeft een goede zangstem nodig. Om zuiver te zingen moet je goed oefenen.
4: Nou inderdaad, muziekboom. Goed blijven oefenen.
5: Zulke liedjes maken iedereen ziek.
1: Als je dit wil horen, kan je beter vragen of de wolf een keertje voor je komt zingen.
4: Ja, die zingt net zo lelijk.
5: Misschien, muziekboom, nog een beetje verkouden.
2: De wolf heeft nog dagen lopen janken, zoals alleen wolven doen. En van de muziekboom heeft niemand ooit nog iets gehoord. En toch zit het sprookjesbos gelukkig nog vol met liedjes. La la la la la la la la la. Goed, laat de een maar zingen en de ander verhalen vertellen. Zo was er ooit een verhalenverteller. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

Hallo, wat leuk dat je weer luistert en welkom bij de Dirk Schelis Show op Hallo Kids Radio, ja. En vandaag gaan we allemaal liedjes zingen en luisteren over opa en oma. En ik heb mijn gitaar meegenomen, dus we gaan ook nog wat zingen, we gaan plaatjes draaien, maar we gaan eerst luisteren naar mijn liedje De Allercoolste Opa, want die heb ik.

Hoorde je dat? Mijn opa die kan heel goed trompet spelen. Nou, misschien heb jij ook wel een opa of oma die iets heel goed kan. En waarschijnlijk zijn ze ook heel erg lief. En als je geen opa of oma hebt, heb je misschien wel een lieve oom of een lieve tante waar je af en toe heen gaat. Nou, over opa's gesproken. Ik heb een verhaaltje gehoord over opa Bakkebaard. Ken je die? Die heeft een huisje en er gebeuren allemaal hele spannende dingen. En hele leuke dingen. Luister maar. MUZIEK.

0: stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen. Welterusten.
1: Nou, had ik gelijk of niet? Hij doet allemaal hele gekke dingen. Eet ze soep uit een emmer. Nou ja. Aan de andere kant, als het maar lekker is, toch? Maar zo'n hele lieve opa bakkenbaard. En opa's zijn opa's omdat ze kinderen hebben en misschien ook wel kleinkinderen. Nou, daarom gaan we nu dat liedje zingen over baby-aap. Baby-aap, mama-aap, papa-aap, opa-aap, oma-aap. Zullen we gaan luisteren naar het liedje van Jaapiet Aapie met de hele familie erbij? Baby-aap. Het is al avond en de maan staat al aan.

Flappie en Tine de tijger. En slaap lekker olifant, welterust de slang en welterust de ijsbeer. Oh, de papegaai ligt gelukkig al te slapen. En welterust de apenbent. Nou, ik ga ook lekker slapen.

Familie Aap ligt te slaap. Ik hoop dat jij niet in slaap bent gevallen. Wakker worden, wakker worden, wakker worden. Toch wel even lekker, hè? Zo'n liedje even een beetje doezelen. Nou, er is een andere familie. En die liggen niet te slapen. Daar zit ook een opa en een oma en een mama en een papa en ook een baby. Dat is de familie Haaier. Nou, ik pak mijn gitaar er even bij. Ik ga dat liedje even zingen. Misschien ken je het liedje wel van Baby High. Het is wel een gevaarlijk liedje, hoor. Dus niet in slaap vallen.

veilig thuis, tuut, gelukkig veilig thuis, tuut, veilig thuis, tuut, veilig thuis. En dan gaan ze heel hard zwemmen. Liedje klaar, tuut, liedje klaar, van baby hi, mama hi, papa hi, oma hi, opa hi. En ze zwemmen weer weg. Gelukkig, we zijn de dans ontsprongen. Nou, dat was ook een hele familie met opa en oma, maar dat waren de haaien. Nou, zo zijn natuurlijk heel veel van die families. En ik heb trouwens ooit een keer een liedje geschreven over oma en opa, maar dat heb ik nooit afgemaakt. Ja, grappig hè? Ik heb het toen opgenomen, geprobeerd, maar het is niet helemaal afgekomen. En ik heb het weer gevonden in de kast op een papiertje. Ga ik het voor jullie zingen. Dus een liedje wat nog nooit iemand gehoord heeft.

Papa? Nou, we gaan een beetje kletsen van hoe gaat het ermee? Hoe gaat het op school of op het kinderdagverblijf? Hoe is het met je vriendjes? En heb je nog gesport? Heb je wat lekkers bij de thee? Een stukje boterkoek of een lekker koekje of een stukje taart? Of misschien wil je wel limonade? Nou, dan zitten we gezellig te kletsen. En misschien krijgen we wel een cadeautje of hebben we iets meegenomen voor opa en oma. Nou, en dan vliegt de tijd, hè. De wijzer van de klok die gaat prrrr, en ineens zeggen mama en papa, we moeten gaan, pak je jas. Nou, en dan zeggen we, dag opa, dag oma, fijn dat we er waren, dag.

Nou, dat was weer leuk, hè? Waren we op bezoek bij oom en opa? Nou, dat was mijn liedje. Eigenlijk best wel een leuk liedje, toch? Nou, misschien moet ik het toch nog een keertje op gaan nemen. En nu heb je het al lekker gehoord op de radio. Nou, en we gaan weer naar huis. Maar je kan natuurlijk ook gaan logeren bij oma of opa. Nou, Agete Haan, die ging logeren bij haar oma. Luister maar wat ze beleefd heeft.

0: Mijn bed?
1: Nee,
0: Bob de Beer!
1: Ik ga logeren bij oma en Bob de Beer mag mee. Ik ga logeren bij oma en Bob de Beer moet mee.
2: Jee! En bij opa en oma gaan we natuurlijk ook wat lekkers eten. Nou, weet je wat ze gaan bakken? Pannenkoeken!
3: Je pakt een beetje meel. Niet te weinig en niet te veel. Dan pak je een ei.

0: En dan wil ik er nog één.
1: Nou, nog eentje dan. Dan denk ik, dat is dan echt de laatste.
0: Lekker.
2: Heerlijk. Ja, nou, we hebben wel een beetje rommeltje gemaakt, hè, bij opa en oma. Nou, we gaan het allemaal gauw even opruimen. Opa en oma even om het allemaal op te ruimen. En dan hebben ze een verrassing voor me. Ze nemen me mee naar het Sprookjesbos.

0: je niet. Ze zei:
1: oma, wat heb je een grote oren.
2: Dan kan ik je beter horen.
1: Oma, wat heb je een grote ogen.
2: Dan kan ik je beter zien.
1: Oma, wat heb je een grote mond.

0: Willen jullie een kopje kabouterthee?
1: Zo, in het Sprookjesbos, daar komen we de koning en de koningin tegen. Die zijn inmiddels ook al opa en oma geworden. Ja, iedereen kan natuurlijk uiteindelijk opa en oma worden. Zal ik daar een stukje van zingen met mijn gitaar?
2: De koning en de koningin, die hebben vandaag geen zin.
1: Want ze zijn al opa en oma.
2: Ze

Ja. Ze hebben geen zin om te werken, nee. Ze willen met jou lekker naar het Sprookjesbos. Ja. Lekker lol maken en ijsjes eten.

0: mijn opa, die heeft nog wel meer liedjes. Er is ook nog een ander heel leuk liedje over mijn opa. Dat is van Hetty Blok en Leen Jongewaard. Dat heette vroeger Ja, zuster, nee, zuster. Een heel beroemd liedje van Annie M. G. Schmid. Ik vind dat je er toch een keertje naar moet luisteren. Echt leuk liedje. Luister maar. Het is al een beetje ouder, dat hoor je wel, maar het is echt een leuk liedje.
1: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantje spelen en mijn opa was de kok. Bokkenwagen spelen en mijn opa...

Nou, dat was het liedje van Ja, zuster, nee, zuster. Heel mooi liedje, ook al wat ouder, maar ik wou het jullie toch even laten horen. We zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. Nou, ik vond het weer heel gezellig met jou. We hebben allemaal leuke liedjes gezongen over opa en oma en over baby haai en baby aap. En ik vond het gezellig. En als je nog meer liedjes wil luisteren, dan kun je natuurlijk lekker op mijn Spotify al deze liedjes nog een keer luisteren of mijn liedjes. Je kan op YouTube, kun je al mijn filmpjes zien, kan je op abonneren, zou ik heel lief vinden. Maar het leukste vind ik natuurlijk, als je een keer naar een optreden komt, vraag aan papa of mama, of opa en oma natuurlijk, om op www.dirkschelen.nl te kijken, om een keer naar een optreden te kunnen komen. En ontmoet ik je ook na afloop, dat wordt hartstikke gezellig. Nou, helaas is het afgelopen. Ik hoop dat je volgende keer lekker weer luistert. En ik zing nog één liedje voor je. Dit

0: We schakelen over naar Apeldoorn.
1: Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: Oké, daar gaan we.
1: Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Hallo allemaal.
1: Oh, daar zijn we weer, mevrouw Suikerspin.
2: Oh, meneer Kaasschaaf, ik heb lang moeten wachten, maar ik heb er weer zin
1: maar
2: in.
1: Maar we zijn er weer. Nou, ik vind het natuurlijk altijd heel gezellig op het pretpark. Ja. Maar ons uitje naar de studio is toch wel heel erg leuk,
2: vind ik ook, vind ik ook.
1: Ja, want op dit moment, hè, mevrouw Suikerspin, is het ook wel een beetje heel spannend in de Julianatoren.
2: Oh ja.
1: Ja, het zijn hele stoere weken.
2: Ja.
1: Het zijn namelijk de
2: Dino-weken. Nou, daarover gesproken, ja, meneer Kaasschaaf. Nou, ik schrok vanmorgen heel erg.
1: Waarom?
2: Ja, ik kwam namelijk aan bij mijn suikerspinhuisje. En daar stond opeens een hele grote dino.
1: Ja, mevrouw Suikerspin. Ja, dat komt omdat het nu de Dino-weken zijn.
2: Ah, ja,
1: dan
2: ja,
1: zie je door het hele pretpark dino's lopen natuurlijk.
2: Poeh.
1: Ja, en omdat het de Dino-weken zijn, is het natuurlijk ook tijd voor echte Dino-muziek.
2: Oh, leuk.
1: Ja, en dat kan natuurlijk het beste met de Dino-hit van Cas de Ranger.
2: Oh, ja.
3: Tijd om niet meer stil te staan. Kom, we gaan er tegenaan. Een stoere eentje zoals ik en een kleine klik.

0: Rex, Rex, het is afgelopen. Rex. Ja, ik weet het. Volgende keer weer.
1: Limo limonade. Limo limonade. Nou, neem maar een glas. Oh, handrecht, hè? Wow. Oké.

0: hoor. Hebben jullie je glas alweer leeg?
1: Oh, dat is snel.
0: Oké, ik schenk weer bij hoor. Ja.

0: Mevrouw Suikerspin, de dino-weken zijn natuurlijk hele stoere weken in de Juliana-toren. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook een van de leukste weken vind.
1: Ik vind het ook leuk.
0: Ja, met al die dino's en... Ja. We hebben wat vragen binnengekregen over dino's. Daarom gaan we snel naar...
2: De vraag van vandaag.
1: Ah, kijk. Ja, ik heb hier de vraag van Fien. Oh. Fien die vraagt of de dino's niet veel te gevaarlijk zijn. Hè? Oh. Ja, in een pretpark, allemaal jonge kinderen.
0: Mevrouw Suikerspin, dat is wel goed om er even bij te zeggen, inderdaad. De dino's op het pretpark zijn heel erg lief.
1: Oh, dat is ook zo.
0: Ja, die zijn helemaal niet gevaarlijk. Dus je kunt gewoon naar de Juliana-toren komen. Lekker gaan spelen. En ook de dino's zien. En met de dino's knuffelen.
1: Oh, ja.
0: En een praatje maken met de dino's.
1: Leuk.
0: Kan allemaal, want ze zijn niet gevaarlijk.
1: Nee.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ah, veel luisterplezier.

0: Mevrouw Suikerspin,
1: ja.
0: Wij hebben natuurlijk heel veel dino-pret in het pretpark.
1: Nou, zeg dat wel.
0: In de Julianentoren. Ja. Maar wist u dat wij nog meer dino-pret hebben?
1: Oh ja?
0: Ja,
1: nou.
0: Namelijk op YouTube.
1: Oh, ja. Ja,
0: daar staat namelijk onze nieuwe dino-film op. Cas de Ranger en de Dino-Dokter.
1: Oh, wat was het leuk, hè?
0: Ja, en daar zit u ook in, hè?
1: Ja.
0: Ja, en ik ook. En mevrouw Suikerspin, het leuke is, deze is vanaf nu te bekijken.
1: Oh.
0: Dus allemaal lekker naar YouTube. Cas de Ranger en de Dino-Dokter.
1: Ik ga gelijk kijken.

0: Oh, mevrouw Suikerspin, ik moet zeggen, dit liedje, die luister ik heel vaak.
1: Ach ja, dat is ook zo.
0: Het is
1: ja.
0: Gezellig hè, als ik dan op kantoor zit. Maar mevrouw Suikerspin, wist u bijvoorbeeld dat een spin 8 poten heeft?
1: Nou meneer Kaasschaaf, hoe weet u dit allemaal?
0: Dat heb ik geleerd van Cas.
1: Oh, ja, nou wat goed.
0: Maar Cas weet nog veel meer. Dus weet je wat, we gaan naar het volgende onderdeel. Oh. Het dierenweetje van...
1: Cas de Ranger.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Cas, kom maar.
2: Hey kids, hier Cas de Ranger. Ik ben op reis in Afrika. Ik rijd in mijn jeep over de savanne. Ik ben op zoek naar een cheetah. Ja, super vet. Wist je dat een cheetah wel 100 km per uur kan rennen? Dat is veel sneller dan onze achtbaan. Ja, dat is ook logisch, want onze achtbaan kan niet rennen. Maar de cheetah is wel het snelste roofdier op het land. Nog een leuk weetje. Dat zwarte streepje onder de ogen, dat heet een traanstreep. Het werkt een beetje als een zonnebril. Super handig, want de zon schijnt hier in Afrika elke dag. Wacht, ja, volgens mij zie ik een cheetah. Ha, nou, snel erom af. Ik hoop maar dat ik hem bij kan houden in mijn jeep. Dag! Veel plezier bij het volgende liedje!

0: Oh, meneer Kaasgaaf, ja. Wat is de film interessant, zeg. Maar ik moet zeggen, we zitten nu in de uitzending, dus ik kan niet verder kijken.
1: Nee.
0: Doen we na de uitzending?
1: Nee.
0: Nou.
1: Nee, je kan niet.
0: Jawel.
1: Kijk eens even naar uw klokje.
0: We
1: kunnen niet verder kijken naar de uitzending, want de uitzending zit erop, maar het is tijd om de dino's eten te geven. En dat is uw taakje.
0: Oh, dat is wel heel belangrijk. Meneer Kaasgaaf, ik ga het gelijk doen. Sluit u even af.
1: Ja, dan sluit ik af. Koelkast links ligt het eten.
0: Oh, ja.
1: Nou, jongens en meisjes, kom allemaal gezellig naar de Dino Week in de Julianatoren, want dat is zo ontzettend stoer. Dat wil je niet missen. Dag allemaal! Nee, dat is mijn lunch, mevrouw Suikerspin.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Beautiful.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat een verhaal heel anders afliep dan oorspronkelijk bedoeld.
1: Klein Duimpje,
2: ja?
1: Jij kent zulke mooie verhalen. Vertel er eens een.
2: Goed. Er was eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen, Hans en Grietje. Ze waren zo arm, ze hadden zelfs geen eten. Op een avond zei de vrouw, laten we de kinderen morgen meenemen, diep het bos in. Dan laten we ze daarachter.
1: Wat erg! Deed die vader dat?
2: Nou, hij wilde eerst niet. Maar zijn vrouw zeurde net zo lang tot hij toegaf.
1: Oh.
2: Gelukkig had Hans alles gehoord. Hij bedacht een slim plannetje. Hij ging stiekem naar buiten en stopte zijn zakken vol kiezelsteentjes.
1: Wat moest hij daar nou mee?
2: Nou, de volgende dag gingen ze naar het bos. Steeds als ze een stukje gelopen hadden, liet Hans een kiezelsteentje vallen.
1: Oh.
2: Eenmaal diep in het bos, zei de vrouw, wij gaan hout sprokkelen. Rusten jullie maar lekker uit. Tot straks!
1: En ze kwamen zeker nooit meer terug.
2: Inderdaad. Maar gelukkig had Hans steentjes gestrooid. Dus toen het donker werd, volgden ze de steentjes en vonden ze zo de weg terug naar huis.
1: Goed zo. Dat zal dat mens leren.
2: Nou, toch niet. Ze wilden de kinderen nu nog dieper het bos inbrengen. En ze deed de deur op slot, zodat Hans geen steentjes kon zoeken. Maar ook dit keer was hij slim. Hij strooide geen steentjes, maar broodkruimels.
1: Slim? Die eten de vogels natuurlijk op.
2: Ja. En dat gebeurde ook. En toen konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden.
1: Wat erg. En toen?
2: Wacht, ik heb een idee. De rest van het verhaal ga ik je niet vertellen. We gaan het naspelen. Oh, Grietje, we zijn helemaal verdwaald. Hoe kunnen we ooit de weg naar huis nog terugvinden?
1: We lopen al uren en uren. Ik ben zo moe en ik heb zo'n honger.
2: Kijk daar, een huisje gemaakt van koek en snoep.
1: Oh, Hans, wat een lekker huisje. Hier, neem een hapje.
2: Dank je.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Oh, als dat Roodkapje en Klein Duimpje niet zijn. Oh, wat een lef.
1: Nee, we zijn Hans en Grietje.
3: Oh?
1: Tenminste, dat spelen we.
3: Ja, ja.
1: Klein Duimpje is Hans en ik ben Grietje.
2: Ja.
1: Er komt ook een gemene heks in voor. Wil jij die spelen?
3: Dat is een moeilijke rol voor mij. Maar vooruit. Ik heb nog nooit zo gemakkelijk twee kinderen gevangen.
2: Ik weet het niet hoor, of dit zo'n fijn plan is. Heksen zijn toch onbetrouwbare types.
1: Het is een spelletje. Zeg, dat weet je toch wel, hè?
3: Oh ja, natuurlijk. Kom maar, Hans. Ga maar in dat heerlijke hokje zitten, hè. Dan zal ik jou eens net doen, of ik...
2: Nee,
3: jou ga vetmesten, hè.
2: Wil ik helemaal niet.
3: Zo. Heb ik het zo goed gedaan, kindlief?
1: Ja, misschien wel iets te goed, zie ik nu opeens.
2: Roodkapje, help, help me!
1: Laten we nu iets anders spelen. Wie zou je willen zijn?
3: Oh, ik zou Roodkapje willen zijn. Met zo'n mooi gaaf huidje zonder rimpels, ja.
1: Goed, maar dan moet ook je bril af.
3: Oh.
1: Want die heb ik ook niet.
3: Oh, nee.
1: Neem maar een lekker koekje van het huisje. Daar is Roodkapje dol op.
3: Oh, ja.
1: Nu speel ik de heks. Wat zou jij doen als Roodkapje van je huisje gesnoept had?
3: Oh, ja, ik zou haar aan het werk zetten in mijn huis.
1: Waar wacht je dan nog op? Naar binnen. Brood bakken.
3: Maar ik...
1: De vloer vegen.
3: Maar
1: die kat eten geven.
3: Auw! Ah, dat van die bril was geen goed idee. Ik zie het.
1: Snel, voordat de heks terugkomt.
2: Ja, wegwezen.

0: mezelf niet eens meer vinden. Oh, help!
1: Dat was een mooi verhaal, Klein Duimpje. En vooral het laatste stuk was spannend.
2: Ja!
1: Maar nu moeten we naar huis.
2: Ja, maar hoe? Volgens mij zijn we nu echt verdwaald.
1: En je hebt zeker geen kiezelsteentjes gestrooid.
3: Je ziet het. Het goede overwint altijd. En er is vast wel een vogeltje dat Roodkapje en Klein Duimpje de weg naar huis wil wijzen. Volgende keer... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

0: Hoi, ik ben Mabette en ik vind de Kids Radio echt heel leuk. Doei!
1: Hooggeëerd publiek vanuit het Efteling Theater.

0: handjes.
1: Beide handjes.
0: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: is radio is echt super cool. Groetjes, Vanity.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein. Van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: 9.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Weet je nog? Tante Perenboom en de wijze Varen hebben Woezel en Pip gevraagd een tekening te maken van het fijnste uit de tovertuin. En dat is nog helemaal niet zo makkelijk.
1: Het fijnste in de tovertuin?
2: Ja, of het mooiste, of het lekkerste, of het grappigste. Weet je nog op het strand, Pip?
1: Ja, dat weet ik nog, met die leuke zeeslinger. Ja, dat ga ik tekenen.
3: Woezel, wat ga jij tekenen?
4: Nou, ik weet het niet. Ik kan niet kiezen. Ik vind het zoveel fijn hier.
3: Nou, je vindt rennen toch heel fijn? Is dat niet het fijnst?
4: Ja! Ja! Rennen is heel fijn. Daar wil ik wel een tekening van maken.
1: Ja! Maar weet je wat het allerfijnste is, Woezel? IJs en sneeuw in de tovertuin. Oh, Woezel. Weet je nog dat het zo koud was?
5: Oeh, ja!
1: Dat was leuk, hè? Toen konden we overal vanaf glijden.
5: Ja!
1: Oei!
2: Nou maak jij zeker ook een tekening vol met sneeuwpret, Woezel.
4: Nou, sneeuwreisvaren. Het fijnste in de tovertuin is... lekker eten. Taart met slagroom en chocola. Ik ga een tekening maken van een hele grote taart.
1: Viezerik, je hebt je hele neus ondergetekend.
4: Hè?
1: Hey, weet je nog, Woezel, hoe fijn het is om lekker vies te zijn? Dat is pas leuk. Vies en nat en onder het zand. Dat moet je tekenen.
4: Splash! Nee, joh. Verspetteren of rommel maken. Dat is nog veel leuker. Oh, en spelletjes zijn leuk.
1: Ja.
4: Weet je nog van spelletjesdag, Pip?
1: Oh ja, spelletjesdag.
4: Rennen. Met die boomstam.
5: Ja, Woezel, je kan het.
4: Dan moet je er natuurlijk niet invallen. Of...
1: Ik weet al wat ik ga tekenen. Het allerfijnste in de hele tovertuin.
4: Ik ook.

0: leukste?
1: Die van mij is ook het grappigst.
0: Nou, de mijne is echt de aller liefste!
2: Zo kan iedereen zien hoe mooi de tekeningen van de hondjes zijn geworden. Onze Woezel en Pip. Beste vriendjes in de tovertuin. Fijn.
3: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Deze radio is geweldig. Ik luister er elke ochtend naar en het is geweldig om te horen. Ga ze door.
8: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Op die speciale dag zat de wolf namelijk weer eens tevergeefs achter Roodkapje aan.
1: Help!
2: Weer niet gelukt. Ja, ik word natuurlijk ook een jaartje ouder. Maar toch vind ik het niet eerlijk.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen.
2: Oh, ook dat nog. Heb je hem ook weer?
3: Beste wolf, laat mij je helpen. Kan ik jou verdriet soms helpen?
2: Ja, ik ben vandaag jarig. Oh. En ik had er zo op gehoopt dat Roodkapje deel wilde zijn van mijn feestmaal. Maar ja, ik heb ook altijd pech. Kon ik maar één keertje dat Roodkapje vangen. Of klein duimpje. Of desnoods één van die kleine geitjes.
3: Ach, best wolvenbeest. Ik gun zelfs jou je verjaardagsfeest. Als cadeau vervul ik jouw verlangen. Jij kan vandaag iedereen vangen.
2: Ach, laat ook mij.
4: Wat zeg je nou? Dat is een grapje zeker. Dat is onverwacht. Ik kan het bijna niet geloven. Maar ja, als die bloemenfluiter het zegt, kan het allicht proberen.
5: Ik ga naar grootmoeder Koekjes brengen.
4: Ja, dat dacht ik dus niet.
5: Ah, de wolf!
4: Hier jij!
5: Blijf van me af! Ja.
4: Wat zeg je me daarvan?
5: Ga weg!
4: Die tovertulband heeft woord gehouden. Dat wordt feest. Er is een gejarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat ben ik.
6: Wat ben jij niet verpraat vrolijk?
4: Ja, ja, ik ben jarig en alles zit eens een keertje mee. Ik kan vandaag iedereen vangen die ik maar wil.
5: Nee.
4: Zo staat je goed, die streepjes. Zeg, wil jij Roodkapje en haar vriendjes bewaren in dat mooie hokje van je, tot ik tijd heb om ze op te eten?
6: Oh, dat is best. Maar dan wil ik wel straks mee smikkelen en smullen.
4: Geen probleem. Er komt nog een klein duimpje en wat geitjes. Zo, dan ga ik nu de rest even halen. Toedeloe!
6: Zo, meisje. Laat me je vinger eens voelen.
0: Dankzij de belofte van de fakir kreeg de wolf iedereen te pakken.
4: Kijk eens aan, de voorafjes.
5: Nee.
4: Ja. Zelfs die zeven muilslaars hielp hem niet. Hij zat weer in de klok.
5: Help.
4: Maar ja, ik wist waar de klepel hing. Zo, en de laatste.
5: Help.
4: Nou, ik heb wel honger gekregen hoor, van al dat jagen.
6: Hoppa. Dat komt mooi uit. Mijn keteltje staat al lekker te bubbelen en te borrelen.
4: Mooi, zullen we dan maar beginnen? Hey, wat doe jij hier? Het is een diner voor twee hoor.
3: Beste wolf, jij moet iets weten. Mijn kleine vriendjes... mag jij niet op gaan eten.
4: Hey, maar je had me toch gezegd dat ik iedereen mocht vangen?
3: Ja, en die belofte heb ik ook niet gebroken. Maar over opeten is niet gesproken.
6: Hé?
3: Mijn beste vriend, die kleintjes mag je niet verslinden. Daar kan ik mij niet in vinden. Daarom krijgen zij nu vliegend vlug allemaal hun vrijheid terug.
4: Maar, wacht even, joh. Het is niet eerlijk. Oh, het is niet.
7: Zeg, wat is hier aan de hand?
4: Mijn verjaardagsmaal is er net vandoor gegaan.
7: Oh, dat is spijtig. Maar ben jij jarig dan?
4: Ja.
7: Amai, en ik heb helemaal geen cadeautje bij me. Ah, wel hier.
6: Hey, wat doe je nou?
7: Het komt uit een groot hart, zullen we maar zeggen. Hè?
4: Ik wilde zo graag een geitje.
7: Wat een zuurkaas, zeg. Dan niet, hoor. Salut.
4: Ach, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Ja, zo kreeg de wolf een hongerige maag voor zijn verjaardag. Net goed. Als hij een beetje had nagedacht, had hij natuurlijk moeten weten dat de fakir hem nooit klein duimpje en zijn vriendjes op zou laten eten. Dat doet me trouwens denken aan. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Goedemorgen iedereen, ik ben Kabouter Floop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
4: Hallo Kids Radio.
5: Hallo?

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: De gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
1: De wereld van Studio 100.
2: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
3: Niemand krijgt ons klein. Van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Oh, Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: verhaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeg, Klint
2: ensemble! Beste fluiter!
1: Jij bent
2: alles helemaal niet de beste fluiter!
3: Hou nu toch eens op, jullie! Ik moet nu beginnen zingen!
1: Oeh!

0: Hallo.
1: Welkom bij de wereld van Studio 100.
2: De wereld van Studio 100.
3: Blij dat je er bent.
4: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
5: Lopper de Plop.
4: Ze zijn er allemaal bij.
6: Hallo iedereen.
3: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
4: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
3: Joehoe!
4: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
3: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo. Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
5: Wow.
1: Hallo Kids Radio.
3: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
6: Schip ahoy piraatjes.
4: Oké, daar gaan we.
1: De wereld van Studio 100.
7: Party, party!

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Zie je een piraat met een ooglapje? Ren dan weg van het kwaad, want het wordt alleen gedragen door een gemene piraat.

0: De wereld van Studio 100.
1: Ah, ah, Bombaloo. Tombi. Bombaloo.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: Wat een begin van deze weekendshow.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met vandaag weer een lekker gevuld programma. Ik heb wat dingen meegenomen. Ja, ik heb onder andere heb ik een weetje meegenomen. Met daarbij de vraag dadelijk aan jou. Is wat ik zeg nou waar of niet waar? Dus een moment om weer even wat te leren. Daarnaast staat de K3 Bingo Mode. Je hoort het. Ja, die staat er helemaal klaar voor. Dus ook de K3 Bingo die gaan we vanmiddag spelen. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook weer een heel erg leuk spelletje meegenomen. Wat ik weg ga geven aan jou misschien. Dus blijf zeker luisteren.

Heerlijke weekendmuziek op Hallo Kids Radio brengt ons bij... Mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Met vandaag een weetje over een wel heel bijzonder dier. Ja, ik heb vandaag een weetje meegenomen over een dier wat vooral onder de grond leeft. Ja, ik heb het een weetje meegenomen over de mol. Ja, de mol ken je misschien wel, hè? Die zijn ook wel bekend van de molshopen. Want ik zeg al, ze leven vooral onder de grond. Maar als ze naar boven komen, bijvoorbeeld in je tuin... En dan zul je dat zien doordat er ineens een hele grote berg van aarde ineens omhoog komt... waar het snoetje van die mol naar boven komt. Omdat ze dus, ja, onder je tuin ineens naar boven komen graven. De mol dus, een dier wat vooral onder de grond leeft. Maar daar heb ik een weetje over. Met daarbij aan jou de vraag, is wat ik zei nou waar... Of is het niet waar? Dan mag je er even over nadenken en laat ik daarna aan je weten of het nou echt waar of niet waar was. Yes? Zou ik zeggen, luister goed, want het weetje komt eraan. Is het waar of is het niet waar dat een mol helemaal blind is? Is het waar of is het niet waar dat een mol helemaal blind is? Daar mag je even over na gaan denken. En die nadenktijd, die gaat nu in.

0: Dat was jouw nadenktijd over het weetje over de mol. Ik zal dan maar het antwoord ook maar gewoon geven. Want was het nou waar of niet waar dat een mol helemaal blind is? Dat is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Een mol is niet blind, maar wel enorm slechtziend. Dus hij kan wel zien, maar hij kan niet heel goed zien. Wat hij wel bijvoorbeeld kan zien is of het nou licht of donker is en heel vaag, ja, klein beetje de dingen van elkaar onderscheiden. Maar ja, het is eigenlijk ook wel logisch dat hij niet alles scherp kan zien. Want ik zeg het al, de mol die leeft vooral onder de grond. En onder de grond heb je nou niet per se de allerbeste ogen nodig.
1: Oh, zo.
0: Niet per se de allerbeste ogen nodig dus. Maar dat betekent dus wel dat de mol naast niet heel goed kan zien, maar daarnaast dus wel heel goed dingen kan voelen. Bijvoorbeeld heel goed dingen kan ruiken en allemaal dat soort dingen. Dus niet goed zien, maar andere dingen dan wel weer helemaal goed. En dat maakt die mol op zijn eigen manier een hele goede graver.

Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met DJ Johan. En die weekendshow, die zou de weekendshow niet zijn als de K3 Bingo Molen thuis zou blijven. Dus, goed nieuws, die staat hier naast me. Zo, het enige nadeel is, hij ziet er wat leger uit dan normaal. En dat zou niet zo'n issue moeten zijn, maar ja, ik vind het altijd wel belangrijk dat alle 75 balletjes in de bingomolen zitten voordat ik de K3 Bingo ga spelen. Want ja, die bingomolen gaat dadelijk een liedje van K3 kiezen die hier in de weekendshow komt. Dus ik ga nog even natellen of echt alle balletjes erin zitten. Dan denk ik dat dat twee liedjes, dat ik dan wel klaar daarmee ben. Dan gaan we over twee liedjes gaan we dan de K3 Bingo spelen. Check! Helemaal goed, over twee liedjes dus, de K3 Bingo Molen.

Jazeker, het is hoog tijd voor muziek van K3 uit de Bingamolen hier in de weekendshow. Want in die Bingamolen zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes, die hoort dan weer bij een liedje van K3. En nou, dat kunnen dus allemaal liedjes zijn. Bijvoorbeeld hele oude liedjes van K3. Of hele nieuwe liedjes, populaire liedjes, onbekende liedjes. Echt van alles en nog wat staat dus op de bingokaart. Die hoort bij de Bingamolen. En dat is dus wel leuk, want ja, je weet dus nooit welk liedje van K3 er gaat komen. Dus even kijken, hoe ziet het eruit bij die Bingamolen? Nou, ik heb er even aan gedraaid en ik kan je zeggen, het zit helemaal door elkaar geschud. Als ik zo kijk in die Bingamolen, zie ik ook dat er een klein stapeltje in het midden is ontstaan. En bovenaan het stapeltje ligt balletje nummer 45. En het is al vaker gebeurd dat het balletje wat bovenaan ligt, dat ook echt uit de Bingamolen komt. Dus ja, misschien vandaag weer. Zou het nummer 45 worden? We gaan het zien. Ik ga eraan draaien. 1, 2. Nou. Kijk eens aan. Daar is een balletje. En zou het nummer 45 zijn? Even kijken. Het is geworden. Nummer 28. Nummer 28. Oftewel dus niet nummer 45. Even kijken, nummer 28 hoort bij het liedje. Kijk eens aan, die hoort bij het liedje Jodelee. En dat is persoonlijk een van mijn favoriete liedjes van K3. Heerlijk vrolijk, lekker veel energie en ze jodelen erin. En jodelen vind ik zelf altijd heel leuk klinken. De dames van K3 kunnen dat ook zeker heel erg goed. Bij nummer 28 uit de K3 Bingamolen is dit K3 met Jodelee.

Muziek van K3. Uit die K3 bingo molen. Ik ga ook meteen het balletje even kijken. Zo. Weer terugstoppen. En dan is het dadelijk tijd om iets te gaan winnen. Ik ga zo een spelletje weggeven.

Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke weekendshow een prijs weg. En die prijs is altijd een spelletje om lekker met z'n allen samen te kunnen doen. En ook deze week heb ik weer een leuk spelletje klaar liggen. Ook wel een bijzonder spelletje. Het is namelijk, ik zal er even bij pakken. Ik heb hier een doosje. Het is namelijk het spel 24/7 Rally. En in dat spel, ja, de titel klinkt een beetje raar misschien, maar dit spelletje gaat over de tijd. Want in dit spelletje ben je namelijk een geest. En die geest, die zit opgesloten in de tijd. Die blijft maar ronddolen en ronddolen en ronddolen. Die kan pas weg als het exact 12 uur in de nacht is. Dus oftewel exact middernacht. En dan pas is hij bevrijd uit het ronddolen door de tijd. En daar moet jij dat geestje bij gaan helpen. Dus in het spel staat alles centraal rondom de klok. En moet je ervoor zorgen dat het precies middernacht wordt. En als je dat voor elkaar krijgt, nou, dan heb jij dit spelletje gewonnen. Dan heb jij dus 24/7 Rally uitgegeven door Madilo Games. Heb jij dan gewonnen. En dat spelletje, dat kan dus van jou zijn. Nou, wat moet je daarvoor doen? Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je moet antwoord geven op de prijsvraag. En die prijsvraag kun je vinden op www.hallokidsradio.nl. Dan ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. Dan zie je daar dus ook het kopje van het spelletje van 24/7 Rally zie je daar staan. En dus ook de plek waar je die prijsvraag kunt invullen. Want die prijsvraag, die gaat als volgt. Om 6 uur in de ochtend begint de ochtend. Om 6 uur in de avond begint de avond. En om 12 uur in de nacht begint de nacht. Maar hoe laat begint de middag? Ja, de vraag gaat dus over de tijd. Hoe laat begint de middag? Als je het antwoord weet op die vraag, geef het dan door via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. Wie weet hoor jij dan na de show wel dat jij de winnaar bent van dus het spelletje 24/7 Rally. Wat je dus kunt winnen deze week in de weekendshow. Dus ik zal het nog één keer herhalen. Om 6 uur in de ochtend begint de ochtend. 6 uur in de avond begint de avond. Om 12 uur in de nacht begint de nacht. Maar hoe laat begint de middag?

Mixed Up met On and On hier op de zondagmiddag van Hallo Kids Radio. En ik ben weer eens in mijn geschiedenisboek gedoken. En dat is niet zomaar een geschiedenisboek. Nee, in dit boek kan ik zien welk liedje nou populair was vandaag. Dus de 16e van het jaar van de maand mei. Maar dan pak een beet is ze bijvoorbeeld 12 jaar geleden. Nou, en dat heb ik ook gedaan. Want ik ben in het boek gaan bladeren. Nou, dus 16 mei en dan door al die jaren heen. Toen kwam ik op een gegeven moment uit in het jaar 2014. Want in 2014 was niet het populairste liedje van Nederland, maar het één na populairste liedje van Nederland, een liedje genaamd Summer. Ja, Summer, als je het vertaalt naar het Nederlands, dan is dat zomer. En als ik nou deze afgelopen week met al die regen en toch alweer die kou ook met hemelvaart heb gehad, had ik wel zin in een beetje zomer. Dus het lijkt me goed om even met z'n allen terug te gaan naar vandaag. Maar dan 12 jaar geleden, want toen was dit het één na populairste liedje van heel Nederland. Het is Calvin Harris met Summer. When I met

0: Calvin Harris met Summer. Het één na populairste liedje van heel Nederland. En dan vandaag maar dan 12 jaar geleden. Maar als ik op de klok kijk, dan valt mij toch wel weer iets op. En dat is dat die zondagmiddagshow. Ja, dat die zondagmiddagshow er toch al wel weer op zit. De tijd vliegt altijd zo voorbij. En altijd ook dus echt het laatste moment dat jij kans kunt maken op een spelletje 24/7 Rally. En daarvoor moet je antwoord geven op de prijsvraag die staat op hallokidsradio.nl. Die prijsvraag is: hoe laat begint de middag? Ja, als je het antwoord weet op die vraag, geef het vooral even door via de website. Weet hoor jij dan wel na de show dat jij de winnaar bent van het spelletje 24/7 Rally. Dan wens ik jou een hele fijne avond, een hele fijne week. En dan graag tot volgende week zaterdag. Dan ben ik weer om 4 uur. Tot dan!
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
3: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: keer.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Volgens mij is er hier iemand jarig.
4: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
5: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera.

0: Poop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter hier?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: vinden ze radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
4: Hallo, wij zijn Milou en Rienske. Groetjes.
5: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Three, two, one. Goodbye to you.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha.

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht. Maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop niet dat het
1: kapot is. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Jongens, jongens, meisjes.
3: Hi, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
5: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: potjes water halen.
1: Hoi Kids Radio, ik ben Jordi. Ik vind jullie heel erg leuk.
2: TikTok.

0: Japonsje. Ergens midden in een bos stond een oud huis met een hele hoge toren. Om dat huis lag een geheimzinnige tuin met daaromheen een bouwvallige muur. Hier en daar hadden dikke takken van wilde struiken de stenen zo ver uit elkaar gedrukt dat de muur op sommige plaatsen was ingestort. Het leek net of daar niemand meer woonde. Daarnaast lag een smalle tuin met een klein sober huisje. In dit huisje woonden een man en een vrouw. Die vrouw was erg ontevreden en jaloers. Ze wilde alles hebben wat ze zag. Ze hadden geen kinderen. Niet omdat ze die niet wilden, maar omdat ze er gewoon niet waren. Op een dag stond de vrouw weer eens nieuwsgierig uit het raam te turen naar de tuin van de buren. Ze zuchtte en zuchtte en zuchtte.
1: Wat ben je nou weer aan het zuchten? En wat zie je nu weer dat je graag zou willen hebben?
2: Ach, van nature ben ik een tevreden vrouw, dat weet je.
0: De man verslikte zich bijna in zijn thee, want zijn vrouw was nooit, maar dan ook nooit tevreden.
2: Maar die veel te grote tuin van dat rare oude mens van hiernaast ziet er prachtig uit met al die bloemen en groenten. Kijk, daar bijvoorbeeld staat de heerlijkste en fijnste Rapunzel die ik ooit gezien heb. Ach, lieverd, zou je daarvan niet eens wat bosjes voor mij kunnen plukken? Dat merkt ze vast niet en er staat toch te veel voor haar alleen.
0: De man wist inmiddels al dat het geen zin had om zijn vrouw tegen te spreken, dus beloofde hij 's nachts om wat te gaan halen. Helaas, toen zijn vrouw de volgende dag de Rapunzel met smaak in haar eentje gulzig weg zat te werken, was dat niet genoeg en wilde ze meer en meer. Dat ging zo 3 nachten door. Maar de 4e nacht ging het mis. De vreemde oude buurvrouw had al lang gezien dat er steeds Rapunzel uit haar tuin verdween en was op onderzoek uitgegaan.
3: Zo, dus daar blijft mijn Rapunzel. Het is niet te geloven dat de buren gewoon mijn groenten stelen. Hoe haal je het in je hoofd, buurman?
1: Werkelijk, het spijt me. Ik weet dat het slecht is, maar u kent mijn vrouw niet. Die blijft maar zeuren en zeuren en zeuren als ze eenmaal iets ziet wat ze graag wil hebben. Ik heb geen leven meer.
3: Dacht je nou echt dat je het daarom ongevraagd uit mijn tuin mag stelen? Werkelijk? Maar luister, ik weet het goed gemaakt. Je vrouw krijgt zoveel Rapunzel als ze wil. En in ruil daarvoor krijg ik jouw dochter.
0: De man zei meteen dat het goed was, want hij dacht, nou, ik heb toch geen dochter, dus hoef ik niks te geven en heeft mijn vrouw niks meer te zeuren.

0: Een jaar ging voorbij. De vrouw was inmiddels al die Rapunzel beu. Bovendien had ze een nieuwe bezigheid. Kleertjes breien voor haar kindje dat elk moment geboren kon worden. Een paar dagen later was het zover. De vrouw baarde een prachtige dochter. Eindelijk leek ze echt tevreden en gelukkig. Toen er plotseling door een oude vrouw met een kronkelige stok op de deur werd geklopt.
1: Oh, dag, buurvrouw. Wat leuk dat u naar onze dochter komt kijken.
0: Plotseling herinnerde hij zich weer de belofte die hij had gedaan aan de oude buurvrouw. Hij kreeg de schrik van zijn leven toen de oude vrouw hem met priemende ogen indringend aankeek en heel hoog en gemeen lachte. Hij zag het nu pas, voor het eerst helder en duidelijk. Deze oude vrouw was een echte toverkol. Uit haar grijnzende mond met nog maar een paar gele tanden klonk een krassende stem.
2: Maar buurman, dat is toch mijn dochter? Dat weet je toch? Je weet toch wat je beloofd hebt?

0: Ik neem haar mee en verzorg haar goed.
1: Toen de wanhopige ouders beschermend voor het wiegje van hun dochtertje gingen staan en riepen dat ze nooit en te nimmer haar zouden afstaan, gebeurde er iets verschrikkelijks. De oude toverkol veranderde de man en de vrouw in twee prachtige bosjes Rapunzel.
2: Maar alsjeblieft, buurvrouw, wat doet die...
1: Ze plantte ze in de voortuin en liep weg met het kleine meisje in haar armen.
0: Ik noem jou Rapunzel. En vanaf nu ben je van mij.
1: Jaren gingen voorbij. En Rapunzel werd mooier en mooier. Ze had goudblonde haren die, als ze niet in een vlecht zaten, meters achter haar aansleepten. Op een dag besloot de toverkol Rapunzel op te sluiten. Want binnenkort zou ze 18 jaar worden en zou ze kunnen besluiten om haar eigen weg te gaan. En dat wilde de toverkol niet. En daarom sloot ze Rapunzel op in de toren zonder deuren en trappen en met maar één klein raam. Elke avond ging de toverkol langs om haar wat te eten te brengen. Ze ging niet op haar bezem stil, als je dat zou denken. Nee, ze ging onderaan de toren staan en kraste dan...
0: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
1: Als ze dat geroepen had, verscheen er een hele lange vlecht uit het raam. En daarlangs klom ze dan naar boven.

0: Ook dat ging zo weer jaren en jaren door. En niemand die het zag of wist. Tot er op een dag een reiziger langskwam op een prachtig wit paard. Het was een hele rijke en belangrijke man. Dat zag je zo. Hij stond verbaasd te kijken hoe die oude vrouw met haar kromme benen langs die vlecht naar boven klom. En zei bij zichzelf...
1: Heel vreemd. Dat moet ik eens beter bekijken. Wie zou er in die toren zitten?
0: De volgende ochtend kwam hij terug en ging onderaan de toren staan roepen.
1: Meisje! Meisje! Laat je mooie vlecht eens neer!
0: Hij klom langs de vlecht naar boven en daar zag hij het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Rapunzel schrok hevig toen ze de knappe prins door het raam naar binnen zag stappen. Maar ze keken elkaar aan en waren op slag verliefd.
1: Wil je met me trouwen?
2: Ik zou heel graag willen, prins, maar hoe kom ik hier weg?
1: Ik heb een plan. Morgen neem ik je mee. Voor nu, laat niets merken. Tot morgen, Rapunzel.
0: De prins ging weer langs de vlecht naar beneden en gaf nog een laatste handkus. Rapunzel had nog maar net haar haar binnengehaald toen de toverkol onderaan de toren stond te roepen. Oeh, dat ging maar net goed.
3: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: De toverkol klom naar boven en keek Rapunzel doordringend aan. Ze deed net of ze niet zag dat Rapunzel bloosde, maar nam zich voor eens wat beter op haar te letten. De volgende dag kwam de prins weer terug en vroeg aan Rapunzel om haar mooie vlecht weer neer te laten. Eenmaal in de torenkamer vertelde de prins zijn plan.
1: Dit is mijn plan. Ik knip je vlecht af en hang die aan het venster. Zo zal die toverkol te laat merken dat je weg bent. Kom, je mooie vlecht zit nu vast aan het venster. Ga jij eerst naar beneden. Ik heb hier nog wat belangrijks te doen.

0: Terwijl Raponsje naar beneden klauterde, begon de prins enkele planken van de vloer los te maken. Daaronder was niks. Wel 100 meter niks. En daarna een diepe put met water. Zo, dacht hij, dat houdt die oude toverkool wel even bezig. Ze zal denken dat Raponsje naar beneden gevallen is en zal haar dan niet meer zoeken. Maar zover kwam het niet. Want net toen de prins naar beneden wilde gaan, klom de toverkool naar binnen. De prins nam een snoekduik en kon nog net de vlecht van Raponsje pakken. Vliegens vlug ging hij ook naar beneden en samen met Raponsje ging hij op zijn paard zo snel als de wind op weg naar zijn kasteel. Een vreselijke toverspreuk werd vanuit de toren gegild. De toverkool stond te stampvoeten van woede. De planken kraakten onder haar gewicht. En ja hoor, daar ging ze. De diepte in. Wel 100 meter in het niks. En toen in de diepe put met water. Ze probeerde nog wat te toveren onderweg. Maar het hielp allemaal niets. Ze viel en bleef vallen. Maar helaas voor haar kunnen toverkollen niet tegen water. Dus toen haar billen het water raakten, loste ze op in een klein wolkje rook.
1: Hoe heet je eigenlijk?
2: Raponsje.
1: Raponsje, trouw met mij en word koningin van mijn land.
2: Als ik nooit meer Raponsel hoef te eten.
0: En ze leefde nog lang en gelukkig.

0: denk je, kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Je moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
1: Ja, het scheelt je natuurlijk ook een heleboel borstelen elke dag.
0: Ja, daar zeg je wat. En wat dacht je van shampoo?

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: Gids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Gids Radio is cool.
4: Gids Radio is echt super.
5: Gids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Gids Radio.
7: Wij vinden Gids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Gids Radio.

0: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit.
1: En groetjes Vera.
2: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
3: Niemand krijgt ons klein. Van Fena Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Door een roosje. Er waren eens lang geleden een koning en een koningin die al jaren verlangden naar een kindje. Totdat er een wonder gebeurde en er ook echt een prinsesje werd geboren.
1: We geven het grootste geboortefeest dat er ooit is geweest in het hele land. Nodig alle edelen uit en alle feeën.
0: De lakei begon onmiddellijk met het schrijven van de uitnodigingen. Alle edelen en 13 feeën.
2: 13? We kunnen de slechte vee toch niet uitnodigen?
0: En zo geschiedde.
1: Welkom, vrienden, en een speciaal hartelijk welkom voor de 12 goede feeën.
3: Wij kunnen u niet zeggen hoe gelukkig wij zijn met de geboorte van ons dochtertje.
4: Lieve koningin, wij zouden graag een wens voor haar uit willen spreken. Ik geef jou de gave van schoonheid.
2: En ik de gave van oprechtheid.
0: Zo ging het nog even verder, totdat de 12e vee aan de beurt was. Deze wilde net haar wens uitspreken toen het ijzig koud werd in de grote feestzaal. De kaarsen begonnen te flakkeren en de grote houten deuren vlogen met een klap open.
5: Hoe haal je het in je hoofd? Waarom ben ik niet uitgenodigd?
6: Wat gebeurt hier?
5: Het is jouw schuld dat ik hier niet ben uitgenodigd. Als bewijs van eeuwigdurende koningsliefde zal ik ook een wens uitspreken voor de kleine meid. Op de dag dat ze 16 jaar wordt, zal zij zich prikken aan een spinnenwiel en sterven!
6: Nee!
7: Grijp die vrouw!
0: De wachters sprongen naar de boze vee, maar waren te laat.
6: Wat moeten we nu doen?
4: De toverkracht van de slechte vee is veel sterker dan die van mij. Maar ik kan de toverspreuk wel veranderen. Lieve prinses, als jij je prikt aan een spinnenwiel, zul je niet sterven, maar je zult in een diepe slaap vallen. Zo diep dat je 100 jaar zult blijven slapen, wachtend op de kus van je ware liefde.
0: De volgende dag liet de koning alle spinnenwielen in het hele land verzamelen en verbranden.
1: Nu hoeven we nergens meer bang voor te zijn, liefste vrouw. Er zijn geen spinnenwielen meer in ons land.
0: Die avond ging de goede vee op pad samen met het prinsesje. Ze besloot voor de zekerheid naar een oud houthakkershuisje te gaan, diep in het bos, waar niemand haar zou kunnen vinden. Zo kon ze tot haar 16e verjaardag veilig opgroeien.
4: Ik moet een naam voor haar hebben. Een naam die niets te maken heeft met een prinses. Door een roosje wil ik je noemen en ik zal een goede tante voor je zijn.

0: Vele jaren gingen voorbij. Door een Roosje leefde vrolijk en vrij in het bos met de goede vee. Het was vlak voor haar 16e verjaardag toen ze door het bos liep. Het bos was zo mooi en de bloemen roken zo heerlijk dat ze spontaan begon te zingen. In de buurt van de open plek was een prins aan het jagen. Hij hoorde het gezang en keek wie er zo'n prachtige stem had.
1: Wie ben jij?
2: Mijn naam is prins Jonathan en jij? Hoe heet jij?
1: Mijn tante noemt me Doornroosje.
2: Je naam is net zo mooi als jij.
0: Doornroosje begon te blozen. De prins vond haar het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Waarom was ze een boerenmeisje en geen prinses? Anders zou hij onmiddellijk met haar trouwen. Plotseling kwam de goede vee aangelopen.
3: Doornroosje, ik heb je toch geleerd dat je nooit met vreemden mag praten?
1: Wat kan het voor kwaad?
3: Het kan heel veel kwaad. Als jij eens wist waar sommige mensen toe in staat zijn.
0: De dag van Doornroosje's 16e verjaardag brak aan. De vee had zich voorgenomen om haar geen seconde uit het oog te verliezen. Maar helaas, de haan vergat te kraaien, zodat de goede vee nog diep lag te slapen

0: toen Don Roosje al lang wakker was.
1: Ik heb heerlijk geslapen. De vee slaapt nog. Dan kan ik mooi nog even snel het bos in om voor mijn verjaardag bloemen te halen.

0: Ondertussen was de prins verder gereisd. Hij had gedroomd van Doornroosje en was zo verschrikkelijk verliefd geworden dat hij besloten had terug te keren om haar te vragen om met hem te trouwen. Doornroosje was ondertussen steeds dieper en dieper het bos ingegaan.
1: Hé, wat staan daar voor prachtige bloemen? Hoe kan het dat ik die nooit eerder heb gezien? Wonderlijk, ze staan bij een huisje.
0: Al bloemen plukkend liep ze richting het huisje toen ze plotseling een oud vrouwtje zag die zat te spinnen met een spinnenwiel.
1: Dag mevrouw, wat bent u aan het doen?
2: Ik ben garen aan het spinnen, lieve kind.
1: Mag ik even kijken? Ik heb zoiets nog nooit gezien.
2: Dit is een spinnenwiel. Dat gebruiken we om wol tot garen te spinnen. Wil je het ook eens proberen?
1: Kan dat geen kwaad?
2: Natuurlijk niet. Ik ben er toch bij. Ik zorg dat je niets overkomt.
0: Toen Doornroosje haar hand uitstak naar het spinnenwiel, gebeurde dat wat 16 jaar geleden voorspeld was. Ze prikte zich en Doornroosje viel op de grond neer. De oude vrouw bleek niet minder dan de boze fee te zijn.
2: Dat zal ze leren om mij niet uit te nodigen.
0: Ondertussen was de goede fee wakker geworden en had het lege bed van Doornroosje gevonden. Ongerust ging ze op zoek en vond een slapend Doornroosje. Ze schrok hevig. De boze fee was haar toch voor geweest. Ze had niet kunnen voorkomen dat de verwensing uitkwam. Gelukkig had haarspreuk gewerkt en was alles en iedereen in en om het kasteel in een 100 jaar durende slaap gevallen. Ze besloot Doornroosje terug te toveren naar haar eigen torenkamer, waar ze die 100 jaar zou blijven slapen. De volgende ochtend stond prins Jonathan voor het huisje van de goede fee.
3: Doornroosje, het kan me niet schelen dat je geen prinses bent. Ik hou van je en ik wil je nooit meer kwijt. Trouw met mij.
0: De goede fee kwam verdrietig naar buiten en vertelde hem het treurige verhaal.
3: Betoverd? Ik wil haar zien en ik ga niet weg voor je me verteld hebt waar ik haar kan vinden.
4: Voor je eigen bestwil zeg ik niet waar ze is. Het zou je ondergang zijn.
3: En toch wil ik het weten.
4: Goed. Ik zie dat niets of niemand je nog weghoudt van Doornroosje. Maar besef wel dat waar je nu voor kiest ik niet meer ongedaan kan maken.
0: De goede fee legde hem uit waar het kasteel van Doornroosje was. En daar ging de prins. Hij gaf zijn paard de sporen op weg naar zijn Doornroosje. Eenmaal aangekomen in de tuinen van het kasteel, slaat ook voor hem het noodlot toe. In een flits veranderde de prins met paard en al. En daar stond hij, als standbeeld voor de komende 100 jaar, net als de anderen. Met dit verschil dat de goede fee ervoor had gezorgd dat prins Jonathan als eerste door de ochtendzon gewekt zou worden.

0: Vele jaren gingen voorbij en het kasteel raakte overwoekerd met doornstruiken. Vele ridders gingen naar het kasteel toe en probeerden met hun zwaarden de struiken weg te hakken. Maar er was er geen één die het lukte om de torenkamer te bereiken. Na 100 jaar werd prins Jonathan gewekt door de eerste zonnestralen. En nog steeds in volle vaart galoppeerde hij op de poort van het kasteel af. Maar nog voor zijn zwaard de doornen had geraakt...
1: Dat is vreemd. Alle doornstruiken verdwijnen.
0: En zo bereikte de prins de hoogste torenkamer. En daar lag Doornroosje. Hij boog zich voorover en kuste zachtjes haar lippen. Doornroosje sloeg haar ogen op en keek in die van Jonathan.
2: Goedemorgen. Wat doe jij hier? Ik geloof dat ik wel heel diep geslapen heb.
1: Jij bent nog steeds het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb. Wil je met me trouwen?
2: Jonathan, ik vind je erg aardig, maar je overvalt me met je vraag. Daar zou ik graag nog een nachtje over willen slapen.
0: Het antwoord van Doornroosje was gelukkig ja. Het huwelijk werd het grootste feest dat ooit gevierd was in het land en waar nog jaren later over werd gepraat.

0: moeder zelf van gapen. Opstaan nou.
1: Oké, papa.
0: Word nou eens wakker.
1: Ja, ik hoor je wel.
0: Wakker worden.
2: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio. Luister via Hallo Kids.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: Heb je alles bij je?
1: Aha.
2: Dan kunnen we

0: dat is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens op.

Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah. Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: zeggen.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio.

0: Ja.
1: Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar gaan we.